Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ABC Radio. ABC.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

is Ewald van Lint met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: We

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Hogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Brik.
9: Ja, Brikke, kom maar.
10: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
12: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.
13: Jouw hits. Jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten. We are

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
2: Valdorpelshop.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: ABC. Music of the
1: 70. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Het loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunette heb je ruim 1/2 uur tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam 1 uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
0: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten opgepakt van een steekpartij. Bij het steekincident is een dode gevallen. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op donderdag. En door buien vallen files nog wat langer uit. Wat ook opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel over ongeveer een kwartier vrij te geven. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je in de file tussen Lexmond en knooppunt Rijsweerd door een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Vertraging is nu 20 minuten op die A27... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Woerden en knooppunt Lunetten daardoor ook bijna een uur extra reistijd.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunette. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half.

0: Jouw hits, jouw station. KBC.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar één behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op veel wegen rijdt het nog altijd langzaam. Het is een drukke ochtendspits. De regen helpt ook niet bepaald mee. En ongelukken veroorzaken extra vertraging. In Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daar heb je 50 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Nieuwkuik wel weer vrij, maar je hebt daar nog een half uur oponthoud vanaf de afrit Dussen. Verder staat er een lange file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Ook door de nasleep van een ongeluk. Tussen Heerde en Apeldoorn heb je nog 50 minuten oponthoud. Bij Utrecht staat het helemaal vast na een ongeluk op de A27. Vanuit Gorkum heb je voor knooppunt Lunette een kwartier vertraging. En daardoor heb je een uur oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het staat vast tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunette.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn.
11: Miami Go.

Dat waren gouden klanken uit de jaren 80 van Level 42 en Something About You. Hier is de Spencer Davis Group, jaren 60 klanken en Keep On Running.

Soms luister ik met nostalgische gevoelens naar het huidige Radio Caroline. Ja, ze bestaan nog en zenden met regelmatig uit vanaf een schip. Jaloersmakend. Gelukkig voorziet KBC Radio in de nostalgische gevoelens van velen via ons dagelijkse zoute uur. Met muziek van de zeezenders. 7 dagen per week.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de ochtendspits. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven door een autobrand. Op de A67 in Brabant staat een vrachtwagen met pech van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop heb je ook een half uur tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. En je hebt een kwartier vertraging op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte.

0: En dat was Fairground Attraction met Perfect. Ja, in de jaren 80 maakten ze wat mij betreft best perfecte muziek.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: En dan nu KBC's Retro Top 3. Oh!

0: rings. Knisperende knabbelringen.
1: Nibbit, dat is het!
2: Dit is de Veronica LP Top 50.
3: Wij hier bij KBC Radio vinden het leuk om wat meer interactie met onze luisteraars te hebben. En nu hadden we bedacht, het lijkt leuk en we hebben daar al positieve reacties op gekregen, om top 3'tjes uit te zenden van liedjes uit de jaren 60 en een top 3 uit de jaren 70. En daar hebben we de actie van de luisteraars voor nodig. Kijk even wat jij leuk vond aan muziek uit de jaren 60.
4: Wonderful Big L.
3: En stuur ons alsjeblieft een top 3. En wat vond je leuk uit de jaren 70? Stuur ons een top 3 uit de jaren 70. En ga daarvoor naar studio@kbcradio.nl. Dat adres is studio@kbcradio.nl.

0: L. Stewart. Lekker plaatje, Mark. Heerlijk, wat zeg ik, een muziekwerk. Een prachtig cultureel stuk muziek uit 76. The Year of the Cat. Mark is er vanmiddag weer met het Zoute Uur, uiteraard van 3 tot 4.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
0: En zometeen, om 11 uur, onderweg.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost het je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht.
7: We are officially the hottest AM station.
1: Onderweg met Bob van Beten.

0: luisteraars, ben er ook weer bij.
1: Oké, gezellig. Maar vertel dan zometeen maar wat je gaat doen vandaag en hoe het gisteren was. Vind ik ook wel even leuk om nog te weten waar je hebt overgestaan, waar je hebt gestaan, met wie en met wie je hebt gezeten. En niet gelegen, dan gaat men niet zeggen. Gewoon in je eigen bed in de cabine, dat snap ik ook wel. Hey, leuk dat je er bent. Ingesproken en wel kan dat via Bob van Beten Messenger dus. Of je mailt me even, bob@kbcradio.nl. Hey, Mammoet Roodkanko, chef de Jerbas, Ruud is erbij. Gisteravond Neufchâteau, afslag 27 gestaan. Oh ja. Nou, van meer van het verhaal zometeen hoor. Van België gaan we over naar Jan Gimbis. Waar was die? Vanuit het Zuid-Franse de grens met Italië overgegaan. Oh, heerlijk. Je hebt dubbel zes gegooid, Jan. Dat is duidelijk, ja. Chippy, Martin, ik had het net al even over hem. Die hoor je ook zo meteen. Check, check, double check. Is hij erbij nu in dit programma?
2: Hey, goedemorgen, Bobby. Ja. En onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinez.
1: Gezellig. Nou, ook jou horen we zo meteen wat uitgebreider. En misschien zet dat de toon voor een ander. Als je iets in wil spreken, verstuur het dan via Messenger. Of doe het in een mailtje. Kijk maar even wat het handigst is voor je. Zo. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. José, Kees, Buck zijn erbij, Cowboy Phil heeft zich gemeld. Hey, John en Agnes, copystoid in Highland City. Dat is altijd leuk, dat doe ik gelijk even met jullie mee. Hannes van Tontrans heeft zich gemeld. Gerben Pap, de buschauffeur uit Eindhoven, Vincento en Michel van Vandoren. En André Wassenaar, ook hij hoor je. Je hoort hem, moet ik toch zeggen, zo meteen in onderweg op KWC. Watching you walk away. En mensen, gezellig dat jullie er zijn.

0: Anastasia. Onderweg op KBC Radio, 11:15. Verkeersinformatie van de ANWB voor Europa, hoor je zo meteen. En er zijn een heleboel mensen, intussen ook weer sinds ik de naam heb voorgelezen, bijgekomen. Nou, zo gezellig is dat. Heel erg gezellig. Erwin Burger, Luc en Miranda Segers, bijna op vakantie. Zaterdag is het zover. En Rauw en Ruud bijvoorbeeld en Jacco is er ook bijgekomen. Nou, weet je, die laatste naam, Jacco, ik ga gelijk even met jouw berichtje beginnen. Ik heb het nou toch voorstaan. Geladen in Moerdijk, een vrachtje ferro-silicon voor Grand Sint. En daarna naar Houthulst, een vrachtje glas ophalen voor Dintelmond. Oh ja, Dintelmond. Daar hebben ze het al over. Ik hoor het al hier vandaan. Glas. Helemaal goed. Jacco, goeie reis vandaag ook weer. Goeie werkzaamheden vandaag. Rauwe Ruud, Intersprinter, is er bij de laatste klant in het regenachtige Denemarken. Altijd gezellig, zegt hij. Vanmiddag ga ik terugvaren naar Duitsland en dan echt wel op naar het weekend. Fijne show. Dankjewel, Rauwe Ruud. Ruud van Dieder. Ja, en dan de combi 1 erbij. Ik zie hier een duimpje. Oh ja, als je niks anders kunt dan sturen en je aandacht op de weg houden en andere dingen die daarmee te maken hebben. Of je bent aan het laden los en je kunt even een duimpje sturen, prima. En dat hoeft niet, hè. Niks hoeft hier. Niks moet. Niks moet. Dat hoeft niet. Het mag allemaal wel. Par een probleem. Ja, en dan weer terug naar het begin. In dit geval de naam die ik noemde, Jeroen Schild. Oh, Harry is er trouwens ook bijgekomen. Vergeet ik te zeggen. Jeroen Schild komt er. Wie komt dan nu weer binnen dan? Sandra ook weer natuurlijk. Wil je een duimpje voor mij, Sandra, met je mooie kapsel? Zeker wel. Dat is Sandra, ook van Zijdelaan Stolwijk, net als André en Erwie. En is die ene vakantievierder alweer terug trouwens, of niet? Nou ja, horen we zo meteen. Jeroen! Jeroen Schild, mensen. Nou, beginnen we over opnieuw, Jeroen.
1: Ja, goedemorgen, wat pedaal en luisteraars. Ben er ook weer bij. Nou, gisteravond ben ik tot bij, de tension, de Luchtwest.
0: De Luchtwest.
1: Ja, dan heb ik daar lekker mijn 11 uurtjes gemaakt.
0: Ja.
1: En vanmorgen om 6:30 ben ik er weer weggegaan. 6:45 was ik bij het bedrijf.
0: Ja, en dan hoef je dan wel niet onderweg door, hè? Dat is waar. Je zat aan de kant van de westkant dus, hè? Dus richting Den Bosch met de neus. En toen?
1: Velddriel.
0: Ja?
1: Ja, daar heb ik zo'n post geladen.
0: Ja.
1: Direct straks om weliswaar 10:45 lossen in Tiel.
0: Dat is het nu.
1: België. Ja, ik heb net de file getrotseerd op de ring van Antwerpen. Ik ga nu het laatste tunneltje door.
0: Ja.
1: Ja, dus het 10:45. Ja,
0: dat is het nu, hè?
1: Ik kan dat ik wel een poosje eruit ben. Maar ik ga proberen alles mee te krijgen, hoor.
0: Oh ja.
1: Nou, verder heb ik eigenlijk weinig te klaren. En ik heb heerlijk geslapen en het,
0: nou, toch goed.
1: Het druppelt af en toe is, maar dat mag de pret niet drukken.
0: Nee.
1: Als er een tosti vrij is straks, bij juffrouw Corrie.
0: Vrij?
1: Ja, zou ik er graag eentje willen hebben als dat mag. Ja. Met een beetje, doe maar een beetje mayo on the side. En een lekker groot glas melk. Volle melk.
0: Ja, dat doen we.
1: Nou, maak er een mooie uitzending van met z'n allen. En we spreken elkaar snel weer. Groetjes. Ai.
0: Jeroen, dankjewel. Ja, tosti met mayonaise, een beetje. Oké. Okay. Ja. Het zal wel heel lekker zijn. Ja, ketchup kan er ook op. Waarom mayonaise niet? Ja, is waar. Oké, regelen we allemaal. En een groot glas volle melk. Dat gaat eraan komen. De kantinejuf die regelt het allemaal voor je. Ze is nog niet binnen, maar ik heb het opgeschreven tussen Jeroen. Dus het gaat wel goed komen. En goede reis daarin. Goede zaken doen ook België. Chippy, Martin in Duitsland. Schönen guten Morgen.
2: Hey, goedemorgen Bobby en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinez. Ja, nou ja, ik had je vanochtend al laten weten dat ik in Berlijn zit. Dus
0: ja,
2: een beetje druk, man.
0: Ja.
2: Ja, druk is een groot woord. Ik ben lekker bezig, laten we het houden.
0: Ja.
2: Ik heb nog een opa te gaan. Dus ik weet het niet, nog voor mij een stuk of 6, 7. Ik heb ze niet meer geteld.
0: Hè? Wat?
2: Dus ja, druk. Dus, nou, Bob, ik hou het even kort. Want ik ga door naar de volgende.
0: Ja.
2: En wat ik wou zeggen, ik zal niet alles meekrijgen. Want ja, ik ben bezig, dus...
0: Ja, dat snap ik toch wel.
2: Maar goed, ik kijk hoe ver ik mee kan luisteren. Ja. Nou, iedereen een fijne werkdag en tot later.
0: Chippy, Martin, dankjewel. Agnes en John, morgen, Bob. Hé, hey, en niet Highland City. Ik zie hier een caravan, een voortent. En wat gezellig is dat Copystart, laten we ook maar weer eens een keer wat van ons horen. Nou, dat werd inderdaad wel heel erg tijd. Grapje. Nu lekker aan een koppie onder de luifel van de caravan, want we zijn nu sinds een week op de camping. Een camping in de Achterhoek. Ah, leuk. En Frank en Janine, zoon Frank en schoondochter Janine, zijn met hun camper voor op reis gegaan naar Hongarije, via Tsjechië en Slowakije naar Boedapest, Hongarije. Kijk eens. Nou, houd contact maar goed. Nou, dat blijft wel goed, hè. Voetjes iedereen van Agnes en John. Nou, helemaal voor elkaar. Alles. Tom Trans. Bob. Dubbel op. Ah, kijk, toen komt hij zo aan. Maar eerst eventjes onderwegjes en Bob. We zijn er weer bij vanmorgen vanaf Rijms vertrokken. Onderweg naar Mariahout om daar te gaan lossen. Ik rij nu bij Leende. Leende ben je bijna voorbij volgens mij. Want we zijn inmiddels een kwartiertje opgeschoven. Bob dubbel op en ik gedraad. Pier Kartner. Pier Kartner. Ook wel bekend als Pierre Kartner of wel vader Abraham. Nou, dan denk ik meteen aan één nummer. Nee, ik denk er aan twee. Ga nooit weg. Zonder, precies. En ik denk ook aan Kleine Café aan de haven. En ik denk ook aan Smurflied eigenlijk. Ik denk eigenlijk aan zoveel. Ja, ik heb Pierre één keer in de studio gehad van de Wereldomroep. En dat vond ik eigenlijk wel zeer bijzonder. Vader Bram, vader Abraham. Ja. Ga nooit weg zonder een groet. Wat een mooi lied is dat. Ook voor chauffeurs zeker. En eigenlijk voor iedereen wel. Ik ga erover nadenken in elk geval. Meer post doen we zo meteen. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Net zo makkelijk. En dan nu de ANWB voor Europa.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Duitsland is de A44S richting Düsseldorf dicht tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dat duurt nog tot half oktober door werkzaamheden. Ook komend weekend worden verschillende wegen in Duitsland afgesloten door werkzaamheden. De A7 Flensburg richting Hannover is dicht bij Hamburg. Ook de A43 Wuppertal Recklinghausen wordt gewerkt tussen Bochum en Recklinghausen. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen. Bij de aansluiting met de Ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is maar één rijstrook open tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober namelijk rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Frankrijk wordt de A304 België-Charleville-Mézières in beide richtingen afgesloten tussen La Francheville en Saint-Pierre-sur-Vence door werkzaamheden. En de afsluiting duurt tot vrijdag 2 oktober. Ook de A40 Genève-Lyon is tot 4 september in beide richtingen dicht, tussen de Chamoise-tunnel en Bellegarde. De afsluiting is steeds tussen 9 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend.

0: Darmstadt uit 1982. Get Closer, dan kom maar een beetje dichterbij dan. Vale Abraham mag ook, ja mag je ook zeggen. Pierre Carter, Vale Abraham. Helemaal wat dacht je, zegt Hannes. Ga nooit meer van huis is inderdaad ook een hele mooie. Of bedankt lieve ouders. Of maar in mijn tuin, daar bloeit een roos. Oeh, ha, oeh, gevoelig hoor. Hannes van Tom Trans. Combi 1, stuur een duimpje. Krijgt van mij geen duimpje terug. Nee, ik denk doe het niet, want ik ben er echt wel bij. En dat is prima, toch? Zeker. Ik had wel een duimpje gestuurd hoor. Ja, tuurlijk ja. Hé, maar zeker dat je er bent. Oh, en Sandra zegt ik was te snel. Nou, hoezo? Duimpje. Duimpje nog terug hoor. Prima. Cowboy Phil is erbij gekomen. Eventjes voor 11 uur. Maar hij heeft nu weer een bericht verwijderd. Heb je weer gekke dingen geschreven naar mij? Philip. Messentje Bob van Beten. We hebben al André nog niet gehoord. We hebben al, ik wilde zeggen, Chippy gehoord, Martien. En Jeroen Schild. André die wil ook nog even een zegje doen. Even een beetje in de koffiemelk brokkelen. André, goedemorgen.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Ja, dat vermoeden we al natuurlijk. Ja, goed dat je er bent. André van Zijderlaan Stolwijk. Gisteren, hoe was het daar?
1: Maar heel even.
0: Hè?
1: Want ik ben gisteravond bij Tavola beland. In Namen, in plaats van RV.
0: Ja, ja.
1: En daar ben ik vanmorgen vertrokken. Heb ik gelost in Amsterdam. Ja. En dan moet ik in Amsterdam weer spoelen. En in Amsterdam weer live vier ze.
0: Ja.
1: En dan, je moet ook nog los als het goed is vandaag.
0: Een drukke boekel. Een drukke boel.
1: Dus wat dat betreft, gewoon het allemaal meemaken.
0: Ja.
1: En dan denk ik, als het mee zit, dat ik vanavond aan een RV zit. Dus we wachten het rustig even af.
0: Oké.
1: Okay. Maak er in ieder geval een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug. Ja, was André. Was er daar dus. Van Zijderland Stolwijk. Jazeker. En Germ en Pap. Jantje Contantje is weer compleet. Jan Krediet staat voor het dok, zie ik hier op de foto. Morgen, radioman. Dankjewel, chauffeur. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk als je me zo doet doorgeven. Ik sta te laden in Neuenburg. En vanmiddag nog even een bakkie wisselen in Würzburg. En dan op naar huis. Gelijk heb je. Maar ja, het is al donderdagmiddag dan zo meteen. Dus nog even vrijdag doorknallen. En dan komt het weekend in beeld. Kan niet missen. Je bent er nu al mee bezig. Goed zo. Aan iedereen een fijne dag toegewenst. En doe mij ook nog maar eens even een bakkie. Nee, je zit helemaal niet in Spanje. Ach ja. Het vak koffie maken is ook echt een vak. Hè? Ik ben geen barista natuurlijk. Maar ik doe wel mijn best. De buschauffeur uit Eindhoven, Vincent ook, zei al, die heeft een duimpje gestuurd. Die krijgt van mij een blauw duimpje terug. En Michel van Van Doorn, wat is hier aan de hand? Hé, wat rijdt er voor jou? Is dat een auto die jou aan de kant zet? Morgen, dat had ik weer. Ik stond op een verkeerd adres, kwam de politie voorbij rijden. Ik mocht wel met hem meerijden of ik bij de klant kon komen met de LKW. Later de vrachtwagen opgehaald, reed hij nog voor me uit. Nou, wat een service eigenlijk, hè? Je maakt het zo mee. Zie je, er zijn ook heel aardige politieambtenaren. Zeker wel. Voor Bob Dubbelop denk ik aan status quo. Oh, dat is wel een behoorlijke tegenhanger. Als we het hebben over Pierre Carter / Vader Abraham. En dan status quo. De quo. Oh, wel lekker, hè? Dan wil ik wel even weten wat je voorstelt. Wat je proposing dan, Michel? Wat er in elk geval in moet zitten. Je hoeft niet 10 nummers door te geven, maar eentje zou ik toch wel leuk vinden om te horen van jou. Onderweg op KBC. Meer post doe ik zo meteen. Ook Edwin is erbij gekomen. Had ik al gezegd, volgens mij. En Vincento ook. Ja, nee, die duimpjes die vliegen over en weer. Het is nou genoeg. Als je een duimpje hebt gehad, dan is het wel best eigenlijk, denk ik dan. Take Me To The Matador. De Matador is trouwens de stierenvechter die op het laatste stier dood. Raar eigenlijk. Ik vind dat nog steeds zeer wrang. Veel mensen gelukkig ook. 1979 was wel een groot succes van Garland Jeffries. Die zanger hoor je zo meteen. Maar nog even geduld.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maxima rond 22 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de grens. Je hebt daar 20 minuten oponthoud door controles. De A50 van Arnhem naar Eindhoven sta je 25 minuten in de file tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het komt door de nasleep van een autobrand.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Kees van Bustoers. Als jullie met Bustoers mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, Bustoers is aangesloten bij garantie voor ons reisgelden. Dag allemaal, tot ziens in de bus van

0: Garland Jeffries uit 79 en Take Me To The Petador. Onderweg op KMC. Op de Middengolf. 891. Dat zeg je, hè? Op de Middengolf. Ja, dat is ook zo. Op de FM. Op de DAB zeg je dan weer niet, hè? Nee, nee. Op de Middengolf zeg je wel. Ik wel in elk geval. Ja. 891 en 1008 kilohertz trouwens. Ja, KBC 24/7 mensen. Ja, Kees, José en Buk, ze zijn erbij, de drie musketeers. Gisteren meldde ik even dat een vriend, radiocollega, Wil de Vries, overleden is. 80 jaar werd hij slechts. Triest verloop van zijn familie. Zijn vrouw vorig jaar overleden. Zijn dochters al eerder overleden. Of hun dochters beter gezegd. Volgende week dinsdag is de uitvaart. Ik heb zojuist even de kaart binnengekregen. Dat begint om 10:00 dinsdag komende week. Dus ik blijf vanuit Utrecht. Ga ik meteen door naar de plek waar afscheid wordt genomen. En ik denk inderdaad niet dat ik op tijd terug ben om onderweg te starten. Ik denk ook inderdaad dat ik gewoon maar die uitzending even oversla. Dat wil zeggen niet live doe. Dus ik bedenk me maandag wel eventjes wat op. En José reageerde daar gistermiddag nog even op. Het lijkt me ook waardevoller als je de dag besteedt aan hem en niet aan ons. Maar je zou je voor kunnen stellen aan ons luisteraars welk nummer je zeker gedraaid zou willen hebben op je uitvaart. Dat is wel pittig eigenlijk zoiets, hè? Zet aan tot denken, beetje zwaar, maar morgen is niemand beloofd, zou ik zeggen. Ik denk dat je daarmee wel de uitzending kunt volgen, schrijft José. Groetjes namens ons en Blowing in the Wind van Bob Dylan. Dat liedje, dat zou ik kiezen, zegt José. Nou, het is wel een hele zware uitzending die ik dan ga doen, terwijl ik er niet live bij ben. Maar wel in levende lijven ben, maar niet in de uitzending. Dus, moet ik even over nadenken, José, maar hartstikke lief van jou en van jullie. Kees, José en Buk. Cowboy Phil, wat ben je aan het doen? Oh, ik dacht echt dat hij aan boodschappen doen was. Nee, zegt hij. In een licht regenachtig Edegem bij 20 graden op dit moment heb ik net de boodschappen gedaan. Oké. Ik moet even blijven eten, dus ik ben er sowieso niet helemaal bij. Misschien tot straks en anders tot morgen tijdens mijn werk als chauffeur. Taxichauffeur. Iedereen veilige kilometers toegewenst vanwege Cowboy Phil. Maar hij is bij zijn vriendin en haar ex-man. Ja, die combinaties vind ik ook niet gek, hoor. Als maar in goede harmonie gaat, dan is het prima. Ik weet niet wanneer ik hier weg ben. En mijn auto staat momenteel voor jaarlijks onderhoud bij de garagist. Dat is mooi Belgisch. De garage, zeggen wij. De garagist. Ja, veel chiquer eigenlijk ook, hè. Goed. Fijne uitzending. En Jeroen Schild, sterkte daar in de file. Cowboy Phil. Goed. Nou, dat was nog van voor de uitzending. En net zojuist dus dat hij intussen daar blijft. En lekker even gaat eten. Zo. En zo schuiven we weer een beetje op. Nou, eens even kijken. Want Michel, wat bedoelde jij dan? Wat is dat? Even kijken. Oh, ja. Dat bedoel ik wel. Als je het hebt over steden. Gewoon, What You're Proposing. Again and Again. Vind ik leuk. En Living on an Island bijvoorbeeld. Status Quo. Vandaag als Bob dubbel op. Ja, ik vind dat niet zo'n gek idee. Wie weet. Marcel Duitser, heb je nog een beetje een leuke avond gehad gisteren met Daphne? Gisteren waren zij 10 jaar getrouwd namelijk. Ik neem een beetje aan dat je thuis bent geweest gisteravond. Maar straks zegt hij, ga ik laden in Waspik voor Haaksbergen. Ook bij Zijderlaan trouwens. Marcel, pas maar op, zo meteen word je door Zijderlaan zo verwelkomd omdat je zo aardig bent. En dan rij je reden voor Zijderlaan, Stolwijk en in dit geval ook Haaksbergen. Dat kan allemaal, hè. Howdy, howdy. Nou, dat is leuk. Edwin Tempelman die zich meldt. Ja, je behoorde je zo meteen. Ah, weet je wat, gelijk nu maar. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob. Even een ingesproken berichtje van mij.
0: Ja, leuk, vertel.
1: Ja, op deze donderdag, een beetje druilerig.
0: Ja.
1: Allereerst even een
0: verkeersmelding.
1: Ja. Voor degene die op de 213 richting Bremen, ja, daar zit halverwege een mega omleiding in.
0: Oh.
1: Dus ik denk dat je dan beter sneller of via Osnabrück of wat anders. Maar die 213 richting Bremen, ja, daar zijn ze met het asfalt aan het schrapen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is geen probleem. Dan kun je met piepende bandjes richting Azeline. Tot zover de. En leuk weekend in het vooruitzicht.
0: Ja,
1: ik had een uurtje geleden even Elwin Stegeman, die van...
0: Daar houd ik van.
1: Even aan de telefoon, want ik...
0: Waar is er dan?
1: Mijn oud-collega, Johan Koezand.
0: Ja?
1: Mennek is ook al in de 70. Ja, die ga ik zaterdag even meenemen. Hè.
0: Oh, gezellig.
1: Dan gaan we even buurten in Enter, want dan zijn de Enterse dagen.
0: Oh ja, is leuk, hè?
1: De straat een beetje bekijken. Dan gaan we bij onze oude opdrachtgever op de koffie. En daarna gaan we even kijken bij Elwin Stegeman. Weer wat die van...
0: Daar houd ik van.
1: Even bij Trucks en Twente. Want dat is dit weekend, hè?
0: Oh ja,
1: Trucks,
0: dat is waar.
1: Trucks en Twente, dus...
0: Dat is leuk.
1: Ja. Dus... Zodoende. Dus leuke vooruitblik. Wat ben ik aan het doen? Nou, net wat ik zei, ik ben Hazelune voorbij. Ik moet even lossen in Zutphen en dan richting de blauwe knuppels. Trouwens, over de blauwe knuppels gesproken. Daar ben ik wel een beetje trots op, hè?
0: Vertel, Pulsrums.
1: In transport en logistiek. Dan hebben ze zo'n lijstje van transporteurs.
0: Ja?
1: Ja. Zeg maar, de quote 500 zeg maar, van Transport Nederland.
0: En ze staan op 499.
1: Ja, die staan gewoon op nummer 3.
0: Nee, geweldig. Gefeliciteerd.
1: Nummer 3. Gefeliciteerd. Genoeg flauwekul. Koffie is wel lekker.
0: Ja?
1: Bedenk er maar wat bij, joh. Ja. Dus komt helemaal goed. Oké, groetjes. Doeg.
0: Doei, Edwin Tempelman. Geloof het of niet, hij trekt voor de blauwe knuppels, ja. Hij trekt ze ook een beetje voor, denk ik dan. Ja. Oh, trouwens nog even een berichtje van Kees van José en Buk van het trio. We zijn gisteravond trouwens vertrokken uit Venlo. Even voor Milaan, gelost. En daar in de buurt ook weer geladen voor Frankrijk. Even de Mont Blanc door en dan de routiers opzoeken. Om te gaan happen en soppen. Hoe lekker is dit? Iedereen een fijne dag en natuurlijk onze collega's van Kropveld. En oh ja... W&A, Wilco en Annette, fijne vakantie gewenst. Namens de drie busketeers. Ga ze alweer met vakantie, Wilco en Annette. Die hebben nog altijd vakantie. Ongelooflijk. BTO, Backman Turner Overdrive en onderweg op KBC. Geloof het of niet, you ain't seen nothing yet. Doet de luiken dan open, zeg. En de gordijntjes wat minder lang naar beneden. Van beter hou je bek. Ja, dat doe ik inderdaad.

Theo Beckman Turner Overdrive. Ja, het is donderdag vandaag, het is 3 september. En niet daarom, maar ik vind het gewoon een leuk idee om Status Quo te laten horen. Uit 1978, 1979 en 1980, drie nummers. En Michel, je wordt weer op je wenken bediend vandaag, want je hoort ze alle drie die jij hebt voorgesteld. Again, again. Dat zeggen we zo meteen als je de tweede en derde hoort van de Quo. Dit is 1978, again, again dus. Daarna Living on an Island. Living on an Island. Weet niet precies welke, maar de Britse eilanden. Een van de... Uit 1979 en 1980. What You're Proposing, daar weer achteraan. Bob, dubbel op vandaag.

0: mij zit Michel in zijn vrachtwagen op de glunderen. Status quo, dit was de tweede Living on an Island uit 79. En die andere die doe ik ook nog even voor 12 uur. What's your proposing?
1: Bob, dubbelop in het kwadraat.
0: Uit 1980. Nog even een smile op de mond van de mossel. Maar dan met een berichtje van Miranda. Ik ga het zo meteen meenemen. Kees Diepers is er ook bij gekomen. En Pierre Altena horen we ook na 12 uur. Net als heel veel anderen. Jij ook. Dit is de Quo.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu €2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 is het oponthoud 5 minuten vanuit Geleen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

Ketting is het niet geworden. Nou, dat is wel lekker. Hoor je zometeen dan nog wel een keertje. Je hoorde gisteren een fragmentje. En, nou ja, nog even zometeen. Super mode. Ontleed, dat vind ik ook prima. Super of iets met mode. Mode. Of de titel Tell Me Why. Tell Me Why. Tell Me Why. Zo, gaan we maar weer een slokje nemen, denk ik. Wat meent je dat voor de ketting waar je mee verder mag gaan? Ik ben heel benieuwd. De MRC Mossel. Maar niet Mammoet Road Cargo, want hij gaat morgen op vakantie. Sorry, overmorgen, zaterdag. Met zijn Miranda. En Miranda zegt, geef eens even hier die telefoon. Oké, zegt Luc. Hier een berichtje van Miranda via de account van Luc. Luc is druk aan het stofzuigen en dweilen. Nou, dat is toch prima? Ja, graag twee bakjes met een stroopwafel erbij. Regelen we allemaal, hè? Dat was de eerste dienst voor jou, Miranda. Luc krijgt zo meteen wel weer, die is druk bezig. Goed, ik kan lekker toekijken en opdrachten geven. Dan mag hij ook een keer werken. Want bij MRC hebben ze alleen maar vakantieritjes. Ik kan me toch bijna niet voorstellen, Luc, dat jij dit op je laat zitten. Oh, maar hier staat wel bij, ik hou wel van hem, hoor. Oké. Al 35 jaar getrouwd, dus dat zal toch echt wel. Toch? Iedereen de groetjes vanuit een regenachtig Terneuzen. Dat van wie wel. Nou, oké, voor Luc dan ook. Peter Altena, Pierre, Ha, die Bob. Wij, Ingrid en ik en Tobias, wij gaan ook met de eigen vrachtwagen naar Trucks at Twente van het weekend. Kijk eens aan. En Twin had het al even over. Dat gaat een mooi festijn worden. Trucks at Twente. Het mooie weekendje vermaak. Mede georganiseerd door Stegeman. Daar houden wij ook van, zegt Peter. Ga zo trouwens even terug laden in Halen voor Twente. En de groeten van Peter uit Limburg. Ja, dat is moeilijk om dat te doen. Peter uit Limburg. Dat kan niet zeggen. Pierre is meer een naam die gebezigd wordt in Limburg volgens mij. Nou, hou de vlaaien recht, zeg ik dan. Goed dat je er bent. Lekker cliché ook trouwens. Hè? Inmiddels krijg ik ook die hele transportlijst doorgestuurd. Nummer 1, 2 en 3 van de volledige top 50 transport- en logistiekbedrijven 2026. Nummer 3, Pultrum, wat goed, hè? Ah, maar VTS Transport en Logistics staat er ook op nummer 2 trouwens, zie ik hier. VTS Boxmeer is dat natuurlijk. En Boekestein Transport nummer 1. Oké, wat zie ik nog meer? Ja, ik zie van alles. Ik zie van alles door elkaar. Ik zie ook hele grote organisaties die ik geregeld zie rijden. Dus. Maar leuk hoor, Edwin, hartstikke goed. Kees Diepens, wat wil jij, Kees? Nou, hij zegt, Bob en onderwegjes, even een berichtje van mij. Nou, 3 dagen pendelen tussen De Rips en Zoutleeuw heb ik vanmorgen geladen in Nuland voor Sterksel. En nu heb ik weer geladen in Tilburg voor Arsveld om aan het land te gaan lossen. De groetjes van Kiske. Kiske van Tondrans. Ah, gezellig. Ja, ik zeg altijd Kees, maar ik moet eigenlijk gewoon zeggen Kiske. Dat klinkt toch veel leuker, Kiske, toch? Johan ACC is er ook bij. Ook een duimpje van mij terug voor jou. En nog meer post gaan we zo meteen doornemen. Als je erbij wil zijn, laat me weten. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Hoor je zo meteen Mike Posner? I took a pill in Ibiza. De vitaminepil, dat kan niet missen. Maar eerst de supermode.

0: een of andere manier denk ik altijd een soort Miami Vice. Ik weet niet hoe dat komt. Geen idee eigenlijk. Uit 2016, toen Sonny Crockett al heel wat jaren Miami Vice achter zich liet. Don Johnson. I took a pill in Ibiza. Nou, misschien daarom wel, hè? Onderweg op KBC. Zometeen het weeroverzicht voor Europa. Maar eerst nog even post. Erwin Burger, ik ben je niet vergeten. En toch eigenlijk ook weer wel, want dan had ik makkelijk je berichtje kunnen voordragen. En de eerste schakel voor de ketting komt qua suggestie uit Canada vandaan. Oké. Eerst even naar Erwin. Zegt, middag, we zijn er ook weer bij hoor. Was een snelle leerling van de week. Dus hij kon vandaag mooi alleen op pad. En ik ook dus. Ik ga van de week nog even volmaken met een klein rondje La France. Dus vanavond mooi. Twee wijntjes erbij, echt waar? Lekker vooruitzicht. Hervé, hè, daar gaat André heen. Tenminste, dat was, dacht ik wel, de planning. Fijne uitzending. Nou, mede mogelijk gemaakt door jou. Dankjewel. Erwin Burger, Zijdelaan, Stolwijk. De snelle opleider, zeg je het ook maar. En snelle leerling. En Erik Nijhoff in Canada. Meer koffie van mij trouwens, Erik. Ongevraagd bied ik het je aan. Die zegt voor de muzikale ketting op. Wat dacht je van? Spannend.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Ja hoor. Goed gevonden. Supermode, Tell Me Why. Uit 2006. Was natuurlijk ook niet het origineel qua melodie, maar wel goed. Wordt het Madonna en Live to Tell. Van 20 jaar daarvoor. Onderweg

0: Madonna hoorde je. Je hoort heel veel Madonna, maar... Oh, zo. Nee, meneer Kwalijk, ik zat even aan de koffie, maar dat was niet de bedoeling natuurlijk. Madonna en Live to Tell. Ik zit even te denken of dat op het album True Blue staat. Ik denk het eigenlijk wel. Ik ga het gewoon even checken. Ik weet dat niet meer. Ik heb het album gekocht destijds in 86. Nog op LP, op vinyl dus, zeg maar. Maar ik heb later ook de CD gekocht, weet ik. Nou, het zit allemaal nog in de verhuisdoos. En die komt uiteindelijk gewoon lekker in de retro-studio. Die we op dit moment nog steeds aan het realiseren zijn. Maar dat wordt een klein beetje een najaarsproject, denk ik. Voordat het goed en wel uitzendbaar is daar vandaan. Maar dat is hartstikke leuk. Ik heb hier natuurlijk al de mooiste radiostudio van de hele wereld. Met uitzicht over het water. En 180 graden, zeg maar. Links, rechts voor mij. Alles. Ik zie water. Ik zie bomen. Ik zie mooie lucht. Ik zie jullie berichten voor me ook. Oh, ja. Nou. Maar dat wordt een studiootje met vooral veel oude apparatuur. Met wel cd-spelers erin, maar ook platenspelers en zo. En de LP's, daar heb ik een paar kasten al voor aangeschaft. Die moeten nog even in elkaar gezet worden. En dan kunnen ook die LP's uit de verhuisdozen vandaan en daar geplaatst worden. Maar ik denk ergens in het najaar dat die studio wel operationeel zou kunnen zijn. En dan nog even bedenken hoe we met een zendertje deze kant op kunnen komen. Ja, ik ga het lekker ouderwets doen, maar dat wordt heel gezellig, zeg maar. En zo min mogelijk computer er dan bij, dus dat is ook wel leuk, denk ik. True Blue, Madonna en Live to Tell. Ik moet even kijken, zei ik, hè? Ik was mijn eigen verhaal aan het geloven. Ja, ik doe dat gewoon even op de zender, hoor. Het album True Blue, ik had dus toch gelijk. Nou, dan is mijn kennis nog niet helemaal weggezakt uit de jaren 80 vandaan. Het weeroverzicht voor Europa. We beginnen in België altijd met de middag. Voor vandaag en ook in van een paar dagen verder kijken. Droge periode met zo nu en dan dus nog wel een beetje regen. En ondanks het wisselvallige weer vanmiddag 21 tot 23 graden. In Hoog-België komt de temperatuur niet verder dan 19. Ja, daar zit het nu een beetje op. En dan morgen in de ochtend wolkenvelden. Ja, ook wel wat regen en ja, zo in het oosten en zuiden. Nog wel een tijdje droog met kans op zon. Bij matige, vrij krachtige, ook trouwens matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En morgenmiddag temperaturen in Belgisch Limburg van 25 graden Celsius. De warme lucht uit Spanje vandaan komt toch deze kant op. Maar Zuid-Spanje wil je niet zitten op dit moment. Richting 40 graden weer en het wordt vanmiddag nog wel 42 graden. Spanje zo, zal ik eerst Spanje doen dan? Op veel plekken de komende dagen heel veel ruimte voor zomers weer. Met temperaturen die echt de hoogte ingaan van plus 30 graden. Rond Madrid en Zaragoza 36 graden en zelfs 41 of 42 graden in de regio's van Extremadura en Andalusië, Zuid-Spanje, ik zei het al, ja. De Balearen, zomerse temperaturen van dik 30 graden Celsius elke dag. Voor Italië iets lagere temperaturen, gelukkig maar. In Milaan en Florence 33 tot 37 graden. Rome vandaag ook weer richting 35 graden. En aan de kust, op de eilanden en ook in het zuiden van Italië is het minder heet. Met op Palermo, Bali ook, veel ruimte voor zon. Temperaturen rond 30, 31 graden. Alleen in het zuidoosten tijdelijk nog wat lokale buien die er kunnen vallen. Kijken we nog eventjes in Frankrijk, want daar rij je veel doorheen. Of niet dan, over het noorden trekt regelmatig bewolking. Maximum temperatuur 20, 24 graden. En voor de rest toch wel veel droog en warm weer. De komende dagen ook nog wel richting het weekend. En in het weekend ook 30 graden op veel plekken in het midden en zuiden van Frankrijk. En juist zon overgoten. Parijs rond 5, 26 graden. Maar vooral morgen en ook zondag wordt het zelfs 30 graden in de lichtstad. Wolkenvelden, licht wisselvallig weer, buien, regionaal ook veel wind. Op de Britse eilanden, Schotland, Noord-Ierland. Vaak nog wel natter dan Engeland. En we hebben ook nog de beste papieren die we in de aanbieding gooien. De beste papieren zijn weggelegd voor Zuidoost-Engeland en dus ook Londen. Zonnige dagen kan het kwik in de hoofdstad naar 25 graden gaan. En vooral morgen in Londen wel wat regen. Het weekend ziet het dan weer zonniger uit bij zo'n 23 graden Celsius. Zo nog even de Alpen induiken. Bij de Milka-koeien en ook in Oostenrijk nog even kijken. Eerst naar Duitsland, waar een duidelijke tweedeling is tussen het noorden en het zuiden. Gebieden met bewolking en buien verplaatsen zich vooral over het noorden. Tussendoor dan wat ruimte voor zon. En zuidelijk Duitsland heeft te maken met overwegend droog weer en veel ruimte voor zon. Dus temperaturen ook hoog in het noorden, 20 graden. In het zuiden zo regelmatig de 25 graden plus. buien die vanaf gisteren al aan het wegtrekken zijn in Oostenrijk. Het blijft nu eigenlijk wel een paar dagen droog. Flinke zonnige periode in Oostenrijk. In de dalen met de temperaturen van 25 tot 28 graden. Ook weer hoog te noemen. Wenen kan morgen zelfs 30 graden aantikken. En ook in het weekend volop zomer in Oostenrijk. Zon, maximum temperaturen zo'n beetje tussen 25 en 29 graden. En op een lokale bui na in Zwitserland is het echt wel zonnig nu in de grote steden. De zomerse 25 gaat zeker gehaald worden. In de dalen in het zuiden zelfs 29 graden. Vanaf morgen zit daar zelfs een piekje van 30 graden regionaal bij. Ook in het weekend blijft het zonnig. En in de loop van volgende week stijgt dan in Zwitserland weer de kans op een bui. Nou, dat was een uitgebreid weeroverzicht, zeg ik dan. Mocht je zelf nog jezelf even willen temperaturen. Ik bedoel, je buitentemperatuur, dan hoor ik het graag. En je berichtje sowieso, hè. Sandra zometeen, Robert Pieger, de Tukker Thuisman is erbij. En ik hoop jij natuurlijk ook. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En denk maar even na over de muzikale ketting. Live to Tell was de eerste schakel. Wat wordt, als het aan jou ligt, schakel nummer 2? Ik ben benieuwd.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn voor de afrit Hoenderlo. Er is een auto met aanhanger geschaard en er is 1 rijstrook dicht. Vertraging is een kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij Hardingsveld-Giessendam een pechgeval. Daar heb je nu 10 minuten tijdverlies.

0: radio zo af en toe. Dave Mason. Meer dan 50 jaar popmuziek in Let It Go, Let It Flow uit 77. Onderweg op KBC. Onderweg naar de tweede schakelende muzikale ketting. Wat dat gaat worden, ik weet het niet. Welke de voorgaande was. Tell Me Why was als laatste gisteren te horen. Supermode. Aangesloten werden door Madonna en Live to Tell. Wat wordt dan de tweede? Nou, je hoort dat zo meteen. Even nog een rondje post. Ik vroeg trouwens ook, wat is jouw temperatuur? Nou, dat ik alle temperaturen zo'n beetje van de Europese steden had genoemd. Mario van Mammoet Roodkanko is erbij. Komt met een temperatuur op de proppen van... Nou, 26 graden. En waar zit hij dan? Hij zit in Hongarije. In Veszprém. Veszprém. Mario, 26. Mooi. Het is wel een beetje vol te houden, denk ik dan. Hè? Dit is ook gek trouwens, dit. Dit is Les Baxter, moet ik zeggen. Met Blue Tango. En Blue Tango is natuurlijk het tuneetje van de Nederlandse top 40. Ik denk, pak deze er even bij. Maar er zit af en toe een beetje zang in, wist ik niet. Niet meer. Lange termijn geheugen ook niet meer goed bij mij. Nou, ik laat er zo een doosje nu gelijk wel even die tune horen. Dan weet je tenminste... Dit is overigens de Sid Romain Orchestra, maar wel met Blue Tango. De Nederlandse top 40. Ik had gewoon 10 jaar eerder geboren moeten worden. Maar dan wil ik ook 10 jaar langer doorgaan dan nu eigenlijk. Tweede schakel in de ketting komt eraan, maar wat het gaat worden, dat weten we nog niet. We gaan eerst even kijken wat Sandra te melden heeft. Sandra, de zeemeermin van Zijderlaan Stolwijk. Kom er even bij. Hallo.
1: Hey, Bob, wat een Bobski.
0: Hi.
1: Weet je wat ik me nou afvraag, hè?
0: Nou, wat vraag jij je af?
1: Ik ben door Airy ook ingewerkt. Ik had een week en een halve dag nodig.
0: Ja.
1: Ik krijg nou allemaal nieuwe chauffeurs die binnen een dag of een halve week alleen kennen.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Ik was een slechte leerling.
0: Nee.
1: Of hij wilde extra lang met mij in de wagen zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Wat denk jij, Bob?
0: Ik denk het,
1: wat
0: ja.
1: Zou het zijn?
0: Ja hoor. Ik denk het wel. Vind nog kort, anderhalf. Als ik jou zou moeten inmerken, Sandra, zou je nooit meer weggaan, denk ik dan. Zou ik snel zeggen, nee, lijkt nog nergens op. Nou ja, ik hoef jou de trucjes van het chauffeursvak niet te leren. Daar kan ik helemaal niks van. Jij wel. Dus nee, dan had ik wel door de mand gevallen, denk ik dan. Hij heet hartstikke gezellig. En als de kantinejuf een keertje niet is, juffrouw Corrie... Oh, trouwens, die is tosti's aan het maken voor de liefhebber. Dus mocht je nog willen hebben, messenger Bob van Beten... of bob@kbcradio.nl, dan kan dat. Maar ik weet dat jij ook heel goed hamburgers kunt bakken, Sandra. Dus als zij een keertje met vakantie is, zou ik zeggen... kom een keer hier in de keuken. Kom even je best doen, denk ik dan. Dan ga je ook nooit meer weg. Of ik laat je nooit meer gaan, natuurlijk. Goed. Jawel. Nou, Robert Pieger de Tukker thuis aan. Middag Bob en onderweg vrienden vanuit Harwich. Waar het natuurlijk nog geen middag is. Oh, wacht, misschien ook wel. Even kijken. Ja, nee, hij is nog wel daar. Op de Britse eilanden. Vannacht in Harwich gestaan. En vanmorgen weer een nieuwe oplegger aangekoppeld. En nu eerst even pauze houden in Sheffield. Koffie als het kan. Ja, natuurlijk kan dat. Wat denk jij? Lekkere koffie uit Nederland. En daarna op volle kracht visvoer lossen. Het is hier 24 graden en bewolkt in Sheffield. Dat valt dan nog mee, moet ik je zeggen. Vind ik nog een hoge temperatuur voor Sheffield. Onderweg op KBC met Michel. Hij had alweer geluk met de Bob dubbel op vandaag. Status quo. En voor de ketting zegt hij Ralph McTell. Tell me why, ja. En Live to Tell. Maar Ralph McTell met een prachtige Streets of London.
2: Onderweg met Bob van Beten.
0: Mooie keuze, hè?

Alicia Keys. Falling. Nou, oké. Voorzichtig, er viel niemand. Gelukkig, moest even kijken of er niemand viel. Dus 12 minuten voor 1 uur. Ja. In tegenstelling tot gisteren, toen we niet uitkwamen met de tijd en ik eigenlijk dus geen tijd meer had om de derde schakelende ketting te gaan laten horen, gaat dat vandaag wel lukken. Maar ik som hem even op. Ah, je hebt hem wel onthouden, toch? Live to Tell, Madonna was de eerste. Daarna Rolf McTell met Let Me Take You By The Hands and Lead You Through The Streets Of London. Een heel zielig liedje eigenlijk over het vervallen Londen. Ik ben er vorig jaar nog geweest, vond het hartstikke leuk. Toen begonnen de kerstbomen weer te komen met de lampjes erin, begin november al. Dit jaar staat dat niet op de planning. Wel nog eventjes naar Spanje toe. Over een weekje of zes. Even een paar dagen eventjes. Oh, heerlijk van de zon genieten. José en Kees kennen dat gevoel. Zo van even erheen. En dat is niet voor het werk, hè. Dat is even lekker ontspannen. Maar goed, echt ontspannen is het hier ook bij KBC. En onderweg natuurlijk, hè. Ik kan het wel over mijn view, mijn uitzicht. Ik mag, wat dat dan gaat, niet klagen. Derde schakelende ketting komt eraan. De aansluiting maken wij op Streets of London van Rolf McTell. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Michel zegt in elk geval, nou, ik word zo'n beetje topfan van het programma. Dat blijkt wel weer. Ik word behoorlijk verwend vandaag. Met mijn keuzes voor Bob Dubbelop en dus die Rolf McTell. Ja, dat denk ik ook. Nog even Jaco met de perenkist. Ja hoor, zaterdag is het trouwens ook de Scania neuzenrit. Dus allemaal Scania torpedo's van het type 111. Een stuk of 70. Wat moet dat een prachtig gezicht zijn. Wil je erbij zijn, wil je er kennis mee maken of het gade slaan, zogezegd. Morgen starten we bij Van Triest in Hogeveen. In Drenthe, dan stoppen we tussen de middag bij Wiegers in Schoneoord. In Schoneoord is dat, sorry. En we eindigen bij Interlogistics in Coevorde. Groetjes Jaco, dus de neuzenrit komende zaterdag. Wauw. Wat een leuk vooruitzicht. Jaco, dank voor het doorgeven.

0: Why? Tell me why? Anita Meijer. Het ligt een beetje in de lijn het idee van Cowboy Phil in België.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Anita Meijer uit 81.

0: Ja, zondag is het weer zover. Nog even geduld, het is nu pas donderdag. Het is pas donderdagmiddag. Maar voor je het weet is het vrijdag. Hebben we al live een kick in morgen? Jazeker wel. We doen het weer tussen 11 en 1 hier bij KBC Radio. Dit programma onderweg, je eigen radioprogramma. En morgen toch een klein feestje, vind ik. Morgen is het 4 september, bijna 5 september. En op september, 5 september 2005 starten wij met dit radioprogramma. Dat is morgen, zeg maar, vieren wij het feit dat we 21 jaar geleden ons eigen chauffeursprogramma hebben gelanceerd bij Radio Nederland Wereldomroep. En sinds 2012 op eigen benen helemaal staan met de omarming van KBC Radio. Heerlijk. Zijn we al veel langer radio aan het maken dan we toen gestart zijn bij de Wereldomroep. Maar ik ben nog steeds de omroep en degene die dat hebben ondersteund van binnenuit, hartstikke dankbaar dat we dit ooit mochten starten. Tuurlijk, met elkaar radio maken. Morgen ook weer bij KBC Radio op middengolf 891 en 1008 kHz. En lekker via de stream en via, natuurlijk, we worden doorgeprikt dit programma tussen 11 en 1 uur. Hollands Palet Den Haag Totaal en via Gerrits Barregaande Radio. Met dank aan Robin ook trouwens. Ja, ik dank jullie ook. Het was weer een mooi feestje vandaag. Ik zeg, waar je ook uithangt, kom er maar mee bij KBC. Ook morgen weer interactief Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Nou, ik zeg lekker genieten van je donderdagmiddag. Veilige kilometers en heel graag tot morgen. In aanloop ook weer naar het afsluitende gedeelte. De ultieme weekendplaat. Mag je over nadenken. Tot morgen.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een auto met aanhanger geschaard. Bij de afrit Hoenderlo kost dat je een kwartier extra. Daar is ook één rijstrook dicht. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles.

Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen te beginnen op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En ook pech op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een geschaarde auto met een aanhanger. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Ze gaan daar nu bergen en dit gaat waarschijnlijk tot 3:30 vanmiddag duren.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van 2 geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies.

0: Jouw hits.
1: Jouw station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van 2 geheime diensten elkaar beschoten. President Zelensky spreekt van een absolute schande. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een aantal korte files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo, is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg, 5 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Presikhaaf 5 minuten oponthoud.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het Commissariaat voor de Media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer, licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten vertraging.

En daarna, en die hebben we juist gehoord, hadden we CCR, Creedence Clearwater Revival, favoriete groep van mij uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika, met Long As I Can See The Light. Wat een klapper van een nummer en wat een hit all over the world in de jaren 70. Op de zeezenders, veel gedraaid. En van de ene topgroep naar de andere, hier zijn de Stones, de Rolling Stones, Cat

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. ABC.
2: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.
3: Wij

Kijk, dat was toch ook leuk om die nog eens even te horen. Een grote hit uit de Bondsrepubliek in het Duits. Dravi Deutsche, ja, toepasselijke naam eigenlijk. En een grote hit in heel Europa was het eigenlijk. Marmorstein und Eisenbricht. Of het waar is, of steen, ja, de steen kan breken en ijzer eigenlijk ook wel. Mooi nummer.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits komt langzaam op gang met 80 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Driebergen en Houten, 10 minuten oponthoud. Er liggen voorwerpen op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten, 10 minuten oponthoud na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Daardoor ook file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 20 minuten vertraging. En op de A28 Zolle richting Groningen, tussen Afrit Ommen en Staphorst, een kwartier oponthoud, daar staat een auto met pech.

je met zo'n programma bezig bent als het Zouten Uur, dan gaat de tijd razendsnel. Want we zijn alweer met deel 2 een tijdje bezig. Barry White passeerde en net Spargo, One Night Affair. Spargo, een Nederlandse groep, en ze hadden allemaal bij de Spar... Ik wil niet te veel reclame maken, maar ze hadden allemaal bij de Spar gewerkt. Gingen een bandje, een succesvol bandje vormen. En toen werd het dus, Spar. Go, want we zijn er weg. Origineel bedacht. En hier is Nationaal Product Bolland en Bolland met Wait for the Sun.

70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. KBC. En dan nu KBC's Retro Top 3. Oh.

De trouwe fans van KBC Radio weten als geen ander dat wij prima te beluisteren zijn via de stream. En natuurlijk op de goede oude vertrouwde middengolf. Of zoals we bij Noordzee en Veronica zeiden, die middigolf. Maar goed, op de goede oude vertrouwde middengolf. Naast de 891 AM zijn we ook te beluisteren op 1008 AM. En nou komt hier, onze antenne voor die frequentie hangt in het stadion van FC Wageningen op de Wageningse Berg. En de antenne hangt tussen de lichtmasten. Misschien moeten we bij KBC eens denken aan een eigen voetbalteam. En ga er eens kijken als ze voetballen naar onze antenne.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Paniek, echte Franse parfum met een Nederlandse prijs. Paniek.
2: Bent u jong, voilà.

0: Dat was de alomgeprezen James Taylor met Only One. Je bent er weer bij geweest bij KBC's Zoute Uur, maar de muziek gaat natuurlijk gewoon door zoals je van ons gewend bent. We hebben op werkdagen elke dag live onze Bob tussen 11 en 1 uur. En ja, ik luister er ook vaak naar. Leuk met al die vrachtwagenchauffeurs, met al die truckers. Maar hou hem aan, want het Zoute Uur is morgen weer terug.
1: Gegarandeerd retro. Dit is het Zoute Uur. Met Mark van Amstel.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren, tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga, een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten, kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd nog 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste file staan op de A6 Emmeloord richting Jouren, tussen Band en Afrit Nicolaasga, een half uur vertraging. Daar is een lading van een vrachtwagen gevallen. Eén rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en de Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd, tussen Bergen-op-Zoom Oost en knooppunt de Stok. Een kwartier vertraging, één rijstrook is dicht.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met 450 kilometer file. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en afrit Nicolaasgaard 20 minuten oponthoud. Daar ligt een lading op de weg. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren een half uur oponthoud. En in Zeeland op de N62 bij de Westerschelde-tunnel richting België. Daar is de vertraging een kwartier, er staat een auto met pech.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. Het weer vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Knoopend Kooimeer, 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, een half uur oponthoud. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is daar dicht.
2: Spreek.
3: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
2: Breek.
3: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden en Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
5: 1. Windkracht 6

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. De langste staan nog op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Harmelen 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging.
13: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
14: We are officially the hottest AM station.
15: Windkracht 6.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de Jonge werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de jongen nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de 2e keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16 Hoven en Bergsenhoek is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet, en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug is de vertraging 10 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waarover Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkse weg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep driekwart 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat ON de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media, vindt dat ON niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om ON uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022, toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G's schoonfamilie te forceren. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het aantal arrestaties in verband met het gewelddelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van een van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: 1.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friesenveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van één van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Het aantal arrestaties in verband met het gewelddelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus